0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zwakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ik ben Ellen de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: 200% Leids is uitverkocht, maar toch kun je erbij zijn. Kijk vanavond vanaf 8 uur naar Streekomroep Centraal Plus en mis niks. Met optredens van onder andere Mart Hoogkamer, Wesley Klein, Barry Badpak, De Slechte Band en De Kiloknallers. 200% Leids vanuit de Stadsgoor zou Leiden. Vanavond van 8 tot 2 uur live op tv en online bij Centraal Plus. Kijk via Ziggo 40, KPN en Access for All 1412, Odido 820 en centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Centraal Plus, weekoverzicht.
3: Goedemorgen, die starten we vandaag met Harry Styles en...

0: Harry Styles en American Girls hoorde je hier bij Centropolis. Goedemorgen, het is even na zevenen op zaterdag. Goedemorgen en ik zeg goedemorgen tegen Brigitte en tegen Joyce, want we zijn er weer met een nieuwe aflevering.
1: Goedemorgen.
2: Met het nieuws van afgelopen
0: week. Ja, gezellig. Ja, daar zijn we weer met heel veel nieuws van afgelopen week. Is veel gebeurd.
2: Ja.
0: In de regio.
2: Nogal, ja.
0: En jij bent ook weer lekker veel op pad geweest, zag ik.
1: Ja, zeker. Altijd.
0: Nou, onder andere de avondvierdaagse. Daar gaat de nieuwe poll ook deze week over. Hè. Loop jij mee met de avondvierdaagse? Ja, nee of ik weet het nog niet. Stemmen kan je nu doen online op onze site. Dat is centraalplus.nl. Joyce, jij hebt vroeger ook wel avondvierdaagse gelopen, toch?
2: Heel veel, ja.
0: Hoe zag dat eruit?
2: Het begon trouwens voordat ik op de basisschool zat. Want ik heb een oudere broer en die liep dan mee met zijn klas. En dan ging ik ook altijd mee. En ja, eigenlijk mijn hele basisschooltijd heb ik elk jaar meegedaan. Dan had je tas vol lekkere snoepjes en drinken en weet ik wat allemaal. En dan op de laatste dag stond heel mijn familie daar om ons dan, mijn broer en ik, in te halen.
0: Ja,
2: met bloemen. Ik heb ergens een foto. Nou, ik denk dat ik 2 turven hoog ben. En dan met armen vol met bloemen. Dat was echt superleuk. Ja.
0: En jij?
1: Ik heb dat nooit meegedaan.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, ik mis het ook een soort van, weet je dat?
0: Maar ja, we hebben wel toen met de radio, zeker bij Velocitas in Leiden-Dorp toen, die dat deden in een bepaalde periode, daar een paar keer met de studio gestaan. Ik vond het sfeertje wel heel erg leuk.
1: Het is onwijs gezellig.
2: Ja, het is heel leuk. Zeker als je dan met zo'n groep loopt, dat vind ik wel het leukste. Ik zou niet in mijn eentje mee gaan doen.
0: Nee, en hij is in Oegstgeest prikkelarm ook, hè, zag ik.
2: Oh, echt?
0: Ja, daar heb je, omdat het een prokkel gemeten is, heb je een prikkelarm, kan je meelopen.
1: En dat is zonder dat mensen met boksen gaan lopen, met geluid
0: eruit. Ja, je hoort lopen te zingen.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is wel
1: grappig. Ik vraag me af of mensen zich daar ook echt aan houden dan.
0: Nou, ik denk dat ze gewoon iets eerder mogen starten of zo.
1: Oh,
0: dat ze voor de muziek lopen, letterlijk.
1: Ja, letterlijk.
0: Hey, jij was in Wassenaar. Hoe was de sfeer daar?
1: Ja, gezellig. Superleuk. Ik moet zeggen, dat was voor mij de eerste keer dat ik in Wassenaar was. En dat was wel anders dan ik gewend ben met een andere gemeente. Want wat hier het geval was, je kwam binnen, je schreef je in, je mocht gelijk gaan lopen. Er was geen startsignaal, er was geen gezamenlijke start. Dus er waren gewoon vlokjes met mensen die af en toe voorbij kwamen, soms een grotere menigte. En er was een stempelpostsysteem was er. Dat heb ik eerlijk gezegd ook nog niet meegemaakt in de avondvierdaagse.
0: Je sprak erover met de organisator, hoe heet hij?
1: Albert van der Stol.
0: Slot.
1: Bijna, sorry.
0: En je vroeg hem waar je was. Hè?
3: Waar zijn we? We zijn natuurlijk in Wassenaar, in het mooie dorp. En we gaan de avondvierdaagse lopen. Let wel, de 2,5 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. En dat organiseren wij van de tafelronde 51. Dus we draaien allemaal op vrijwilligers. En dan zorgen we ervoor dat we de 4 avonden, dat we alle kinderen laten lopen in Wassenaar.
1: Hoe lopen de routes?
3: Heel dynamisch. We proberen ze natuurlijk langs iconische punten in Wassenaar te laten lopen. Ook een hele mooie route, die gaat helemaal naar het groene gedeelte, naar Eikendouw heet dat volgens mij. Dus dat wordt helemaal mooi.
1: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
3: Nou, er werd net omgeroepen. We hebben er meer dan 1200. Dat is dus weer een record. Want vorig jaar waren we rond de 1100 volgens mij. Dus door het ieder jaar wordt het steeds beter. Steeds meer.
1: Wat verwacht je van het weer?
3: Het weer? Nou ja, er komt nu nog 1 kleine bui aan. We voelen ook een paar kleine druppeltjes. Maar daarna is het gewoon opgeklaard. En dan gaan we weer verder.
1: En de aankomende dagen, wat als het regent bijvoorbeeld?
3: Nou ja, er staat natuurlijk wel wat. Als we buienradar checken, is er wel wat. Dat er wel wat komt vallen. Dus we vragen wel of mensen eventueel zelf een paraplu willen kunnen meenemen. Maar stel dat het echt zo ernstig is, ja, dan moeten we het aankijken hoe we dat doen. Of we het cancelen of niet. Maar dat is pas bij hele erge situaties. En die zijn vooralsnog nog niet. Komen niet in sprake nog.
1: Jullie blijven positief?
3: Zeker weten, altijd, ja.
1: Hebben jullie er zin in?
3: Zeker weten, ja. Ja, het is echt leuk hoor. Gewoon als je het allemaal organiseert voor die kleine kinderen is echt geweldig om te zien.
4: Centraal Plus.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I

0: Zaterdagochtend, het is weekend. Je luistert naar Centraal Plus met Dean Lewis en Be Alright. Ja, schoolpleinen. Wij hadden vroeger wel een schoolplein met bielsen erop. En dat was eigenlijk het enige hout wat er was. En wat knikkerpotjes.
1: Met wat zeg je? Bielsen?
0: Bielsen, van die houten bielsen.
1: Ik heb geen idee wat je bedoelt.
0: Weet je niet wat een bielsen is?
1: Nee, nooit van gehoord.
0: Ja.
1: Oh.
0: Leg dat eens uit, Joyce.
2: Balken of zo, ja.
1: Gewoon van die houten balansbalken bedoel je, of...
0: Ja, nou, kom eens kijken. Ja, misschien zitten er nu thuis mensen te kijken. Luisteren. Ja, geen idee wat een biels is.
1: Oh, is dat degene wat dat zand binnen moet houden of zo?
0: Ja, of een soort afscheiding tussen twee scholen. Wij hadden zeg maar een heel groot schoolplein. Mm-hmm. En eentje voor de onderbouw, eentje voor de bovenbouw. En die werd afgescheiden met bielsen.
1: Oh, we hadden gewoon een hek.
2: Maar met bielsen stap je toch gewoon overheen?
0: Ja, ja maar dat, ja, natuurlijk, dat kan ook. Maar dat was dan wel een soort
2: van symbolische afscheiding. Ja,
1: we dwalen af.
0: Maar in ieder geval, het was een zandbak, veel stenen, de stuurkar waar iedereen altijd in wilde.
2: Ja, de stuurkar.
0: weinig groen. Maar in Voorschoten hebben ze nu een nieuw groen schoolplein, hè?
1: Die is echt letterlijk volledig groen, inderdaad. Ja, ja. Dat is echt van die houtsnippers op de grond, zeg maar. Je hebt, alles is in bomen geweven, soort van qua speelattributen. En ze hebben geen echte speel... Ja, ze hebben een glijbaan staan. Maar er zijn juist... bijvoorbeeld blokken hout neergezet... waarbij kinderen zelf mogen bepalen... hoe ga ik hiermee spelen. Oh, in plaats van, een school, daar moet je bij schobbelen klaar.
2: Creativiteit te stimuleren.
0: Ja. Nou, en de burgemeester was er ook bij. We hebben het trouwens over het groene kleuterplein bij het Kompas. En de burgemeester was er ook.
1: Ja, klopt. Ja, die mocht het openen.
0: Ja, en wij waren erbij, het was bij Brigitte. Maar we waren er wel bij. En Brigitte was ook op tijd voor het aftellen.
3: Je ziet een groen kinderplein. Het is een kleuterplein hier. De groepen 1, 2 spelen hier de hele overdag. En tussen de middag de groepen 3 en 4 ook. Het is een groen plein waarin we rekening hebben gehouden met het klimaat. Het was allemaal stenen. En dat vonden we in deze tijd niet meer gewoon. Dus we hebben hem veranderd. En daar is echt goed over nagedacht. Wat kan waar? Wat doen we waar? We hebben geen speeltoestellen. We hebben allemaal speelaanleidingen. Zodat kinderen zelf kunnen bedenken wat ze daarop gaan doen.
4: Bovenop eigenlijk het hoogste punt van het kleuterplein hebben we de opening verricht samen met de twee leerlingen van de school. En kijk eens wat deze school het Kompas hier gewoon heeft gedaan. Ziet er fantastisch uit.
3: Kinderen gaan zelf nadenken, hebben veel fantasie. En op het moment dat je een voetbalveld neerzet, gaan ze daar voetballen. Een basketbalveld, gaan ze basketballen. Nou, hier kun je niet verzinnen wat ze gaan doen. Ze gaan het zelf bedenken.
4: Daarmee is ook een stuk van het schoolplein verduurzaamd, vergroend. Door onwijze de belangrijke bijdrage aan de verduurzaamheidsopgave die we ook allemaal hebben. Dus het is gewoon een waanzinnig mooi idee en nog beter uitgevoerd.
3: Ik ben echt super blij. Ik ben zo trots op dat we dit geflikt hebben, als ik het zo mag zeggen. Wij noemen dit ons kleine plein, dus kan je nagaan. We hebben nog een heel groot plein aan de voorkant. Het ontwerp is klaar. We gaan door met het binnenhalen van fondsen en subsidies. En we zijn aardig op weg, maar we zijn er nog niet. Maar de planning is nu in maart, april volgend jaar om daar ook een groenplein neer te zetten.

0: Dat was Pommelien Thij samen met Mo en het midden hier bij Centra Plus. Er is een nieuwe Den Tonkelaar, heb je dat gehoord?
1: Ik heb het gehoord, ja.
0: Ja.
1: Ik weet even niet wie het is nu, maar ik heb zeker gehoord. Oh ja, Teun, dat was het. Ja,
0: ja
1: gehoord.
0: Ja. Joost Blailly, die heeft 20 jaar de Den Tonkelaar-rede uitgesproken na het koraalzingen in het Van der Werfpark. Daar zijn Brigitte en ik ieder jaar bij, want dan zijn we aan het filmen voor de tv-special. Ja. En dan zijn ze koraalliederen aan het zingen en dan daarna dan komt die Den Tonkelaar-rede. Den Tonkelaar die stond ooit aan de wieg bij het koraalzang. En dan ging hij dus geld ophalen om een krans te kunnen kopen. Om te kunnen leggen bij dat monument. En uiteindelijk mocht hij dan een toespraak houden. Die werd alleen steeds langer en langer en langer. En uiteindelijk werd dat de Den Tonkelaar-rede. Nou ja, Joost Blailly is gestopt en ze hebben nu een nieuwe gevonden. Er was een hele wedstrijd. Afgelopen zondag was de finale. Juryvoorzitter was Peter Heikoop en onze verslaggever Robert Beursen was erbij.
2: Ja, u bent nu weer de burgemeester van Leiden. Net kort even niet, hè? Wat was er aan de hand?
3: Ja, we zijn hier vandaag op zoek naar de nieuwe Den Tonkelaar. En er waren meerdere kandidaten. Zelf mocht ik de juryvoorzitter. En dat betekende dus dat ik vervangen moest worden als zijnde de burgemeester van Leiden. En dat heeft mijn collega uit Voorschoten gedaan. Nadine de Stemerink. En zij deed dat met verven.
2: Ja, dat was in de improvisatieronde. Wie heeft uiteindelijk gewonnen en waarom?
3: Ja, Teun heeft gewonnen. Een geboren Leienaar die de stad in zijn hart meedraagt. Een echte 3 oktoberkenner. Hij deed het fantastisch. Ik denk een verdiende winnaar. Tegelijkertijd waren er een aantal fenomenale andere kandidaten. Susanna wil ik ook zeker genoemd hebben die het fenomenaal deed. Victor was een hele goede kandidaat. Maar de keuze is uiteindelijk op Teun gevallen.
2: Een hele jonge, nieuwe Den Tonkelaar. Betekent dat hij ook er weer 20 jaar tegenaan kan? Of gaan we dit volgend jaar opnieuw doen?
3: Nou ja, dat zou je naar de 3 oktobervereniging moeten vragen. Maar volgens mij krijgt hij een contract voor 3 jaar. En het kan eventueel verlengd worden. Nou, dat lijkt me een prima afspraak. Want Tonkelaars en trouwens ook burgemeesters hebben in Leiden de neiging om erg lang te blijven zitten. En het is goed om over 2 uur met elkaar het gesprek aan te gaan. Jongens, vinden het nog leuk met elkaar. En dat geldt zeker voor een Tonkelaar. Maar ik denk zomaar dat we met deze jongen Den Tonkelaar ook weer even vooruit kunnen. Maar goed, dat is aan de 3 oktobervereniging.
2: Femke, jij zat namens de 3 oktobervereniging in de jury. Waarom is die Den Tonkelaar-rede nou zo belangrijk voor de viering van het feest?
4: Ja, Den Tonkelaar mag het Leidse volk toespreken op een belangrijk moment. Op 3 oktober 's ochtends om 8 uur naast het standbeeld van Pieter van der Werf. Toch een van de helden van het Leidse ontzet. En daarmee is hij ook een beetje de volkschroniqueur. Hij vangt een beetje dat gevoel wat mensen bij Leidse ontzet hebben in woorden. En dat is toch belangrijk. Geeft ermee ook wel veel om te bespreken voor de Leidenaren voor de rest van de dag. Dus dat vinden wij een heel belangrijk moment en dat is toch een heel eervolle rol.
2: Wat denk jij dat hij gaat brengen?
4: Ja, nou ja, wat we vandaag van Teun hebben gezien, dat maakt dat ik echt heel veel zin heb in zijn eerste echte officiële rede. Want hij is zo origineel, hij is ook heel erg van show, don't tell. Hij heeft heel veel humor, dus er werd heel hard gelachen in de zaal. Dus het is ook een moeilijk moment, want die Leidenaren staan toch best wel brak voor je. Hè? Je moet ze echt pakken ergens mee, maar ik heb alle vertrouwen in dat hij dat goed gaat doen.
2: Hey, gefeliciteerd. Wat heb je gedaan om vandaag te winnen?
5: Heel erg mijn best gedaan. Een verhaal eigenlijk een beetje geïmproviseerd. Uit mijn hoofd, maar het ging heel goed omdat ik heel veel aanhang mee had. En ik heb het me geknepen, want de kandidaten waren beter dan ik had verwacht eigenlijk. In de zin van, je kent ze niet. En dan was het uiteindelijk toch super.
2: Waarom wil iemand van 22 de nieuwe Den Tonkelaar worden?
5: Ik ben geschiedenisstudent en een enorme Leiden-fan. Dus die dingen komen samen, denk ik, in de rol van Den Tonkelaar. Dus dat ga ik hopelijk de komende jaren uitdragen.
2: Ga je het precies hetzelfde doen als Joost Blailly?
5: Nee, hij heeft zelf gezegd dat moeten we zeker niet willen. Los van dat hij onwijs goed was natuurlijk. Maar je moet er natuurlijk je eigen dag ook van maken op die manier. Eigen reden van maken. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga het wel zien. Ik weet nog niet hoe ik het precies ga invullen. Maar in ieder geval met heel veel passie en inzet.

0: Jezus en Zeen en IJsklooster. Op Centraal Plus, het is 19:30. Tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna DJ Snake en Luna George. You know you like it.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Voorschoten is eruit. Pro, VVD en D66 hebben aangegeven dat de coalitieonderhandelingen zijn afgerond. Naar verwachting wordt het nieuwe college in een extra raadsvergadering op 18 juni geïnstalleerd. In Leidschendam-Voorburg gaat het een stuk minder voorspoedig. VVD, D66 en gemeentebelangen laten namelijk weten dat ze het niet eens worden. Ze worden het maar niet eens over de plannen rondom recreatiegebied Vlietland, waar een ondernemer 222 vakantiewoningen wil gaan bouwen. Alle kaarten liggen dus weer op tafel. Wie de komende tijd met elkaar in gesprek gaan is nog onduidelijk. En in Zoeterwoude was er een weidag. Verschillende welzijnsorganisaties presenteerden zich aan de inwoners van Zoeterwoude. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: de Zoeterwoudenaren verbinden en ze elkaar laten helpen. Van hokjes naar hofjes, noemt het organiserende Samen Gezond Zoeterwoude het. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 19 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Swift en Opalite en DJ Snake met Aluna George. You know you like it hier bij Centraal Plus. Waar de nieuwe Franse paperbus geopend is in Wassenaar vorige week zaterdag. Ik ben er zelf geweest. Het was wel leuk, want Laurens van Doeveren, wethouder, die was er ook. En die had in zijn speech een soort woordgrapje geschreven over van peper geeft smaak aan je eten. En deze peperbus geeft ook dan meer smaak aan het dorp. En ze had een hele mooie metafoor bedacht. En die hoorde ik hem al zeggen. Toen ging ik hem interviewen daarna. En toen ging ik die nog een keer benoemen. Ik denk, hij heeft er waarschijnlijk gedacht. Ik moet dit. Dit heb ik zo leuk bedacht.
1: Hele trots erop.
0: Ja. Nou goed, dat stukje met Laurens van Doeveren kun je terugvinden op onze website centraalplus.nl. Ik sprak ook Luc Blok. Hij is dan weer van het centrummanagement in Wassenaar. Ja, en het is 10 jaar hard werken geweest aan het dorpscentrum. En met die peperbus is het nu eindelijk af.
2: Na 10 jaar kunnen we eindelijk zeggen, het is klaar. En het is echt een succes.
0: Ja, vandaag feest. Je vroeg ook de mensen om niet alleen maar te klappen, maar ook te juichen en te stampen. Is dat ook een stuk ontlading dan van wat er in al die 10 jaar gebeurd is?
2: Ja, voor mij zeker. Als ik persoonlijk kijk, dat ik dat ik bij de raad heb moeten inspreken. Dat we al met het traject onderweg waren. Toen viel de coalitie en toen moest alles weer opnieuw ingezet worden. Bedelen en smeken om alsjeblieft toch weer op te pakken. En dat je dan nu ziet hoe mooi het geworden is. En dat het gewoon leeft. Dat mensen blij zijn hoe het geworden is. Dat je nu die kinderen door die waterpartij ziet rennen. Ja, dit is voor mij wel ontlading. Dat ik trots ben dat we dit bereikt hebben in ons centrum van Wassenaar.
0: Ik hoorde meerdere keren bloed, zweet en tranen. We staan hierbij een mooi eindresultaat. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld bloed, zweet en tranen geweest?
2: Ja, dat je op een gegeven moment moet gaan verdedigen bij de raad. Van jongens, luister even, toen was het begroot op 2,6 miljoen. En dat er ineens destijds een wethouder zegt van ja, maar wij gaan het nu voor minder geld doen. Dat ik bij mijn kantoor zit en zeg van joh. Als je dat voor elkaar krijgt, kom ik persoonlijk mijn excuus aanbieden. En dan kom ik een fles champagne bij je brengen. En dan kom ik ook nog eens een keertje gewoon overal in iedere media vermelden dat jij gelijk had. Ik zeg maar, dat gaat je niet lukken. En het is hem ook niet gelukt. Maar dat wist ik op dat moment al. Want wij hadden een contract van 3 jaar daarvoor met de spullen allemaal. En wij zagen al dat alles duurder en duurder werd. En nu heb ik zoiets van ja, het had niet gehoeven. We hadden gewoon dat geld kunnen besparen. En dan waren we 4 jaar terug al klaar geweest. Had ik misschien niet de ontlading gehad die ik nu had gehad. Want dan had ik zoiets gehad van oké, het is leuk dat we het bereikt hebben. Maar nu is er een euforie dat we het bereikt hebben.
0: En voor de mensen die buiten Wassenaar komen, misschien dit dorpscentrum hebben we nog niet zo goed kennen. Wat is er nu zo mooi geworden aan dit centrum? Waar ben jij echt trots op?
2: Ik ben echt trots op dat we dus hier zo bloembakken hebben. Die dus uitstralen dat je dus een beetje een duinidee krijgt. Het is dus schaduwrijk. Want we hebben dus namens een speciale nieuwe inrichtingsplannen. Hebben wij een soort schaduwrijk centrum kunnen creëren. En ja, heel veel die bloembakken waar dus zitjes op gemaakt zijn. Waar mensen kunnen vertoeven. Kijk, er is toen destijds door Unibil ons verteld met een presentatie in 2016. Van joh, naar dit soort centra. Moet je gaan kijken voor verblijf. En daar hebben we toen ook volledig op ingezet. Verblijf. Niet meer per se winkelen, het verblijven. En je ziet dat hier 's middags bij ons alle terrassen vol zitten van mensen die aan het lunchen zijn en flaneren door de straat. Misschien is dat een leuke knipoog naar die Parijse zuil die hier staat. Dat we het flaneren hebben en dat mensen blijven in de straat om eventjes te wandelen, mensen te ontmoeten en het drankje te doen.
0: Ja, en die peperbus is echt het slotstuk van het dorpscentrum. Nu is die echt af. Betaald door winkeliers, ondernemers zelf. En wat gaat die zaal nou betekenen de komende tijd?
2: Nou, die zaal is vooral bedoeld als een soort met. Je moet zo zien, voor de socials komen erop. Er komt nu.nl, komt daar bijvoorbeeld op. Misschien ook iets voor jullie. En er komt ook op, de cultuur komt erop. Wat speelt er in de Warrenaar? Wat is er aan de aanbieding bij de bibliotheek? In de filmzaal, wat voor een film draait er? En er komen ook de gemeenteberichten komen erop. Maar ook iedere week de voorpagina van de Wassenaarse krant komt erop. En dan hopen wij dat mensen daar gaan staan lezen. Aan 3 zijden zijn daar die schermen. Mensen gaan dat lezen. En dan misschien dat er een gesprek plaats gaat vinden bij mensen. Van joh, heb je dat gelezen? In plaats van dat je thuis je krantje aan het lezen bent. Kan je nu even hier doorlezen. En ja, in Parijs is het gelukt destijds dat mensen rond zo'n paal gaan praten. En hier kan misschien ook zo zijn dat mensen dan echt blij zijn dat ze elkaar kunnen ontmoeten.
0: En de eerste digitale in Europa.
2: De eerste digitale waarvan wij weten ter wereld, denken wij. Hebben we opgezocht. We konden het niet vinden.
0: Ja, de allereerste digitale peperbus dus. Ja, het moet een beetje de eyecatcher van Wassenaar worden. Hoogmade heeft ook zo'n eyecatcher. Daar kom jij vandaan.
1: Bedoel je de kerk? Of?
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. Ja. Inderdaad, eyecatcher. Inderdaad, de groene punt.
0: Zal ik haar nog trotser maken? Jij weet wat ik nu ga vertellen waarschijnlijk.
1: Gaat het over het orgelspel?
0: Het gaat over de groene kerk.
1: De groene kerk, oké.
0: Hoe noem je hem?
1: Je hebt het over Hoogmade, toch? Ja? De groene punt.
0: Ja. Die zit namelijk in de nieuwe bioscoopfilm van Thomas Rutger.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh, wat cool.
0: Ik ben met mijn zoontje afgelopen weekend daar naartoe geweest. En ik wist toevallig waar ze een beetje gingen draaien. Want wij mochten daar op die set kijken. En uiteindelijk allemaal mislukt. Want we kwamen daar, we waren niet aangemeld. Dus het verhaal is stoerder dan de werkelijkheid. En ik wist, we konden kiezen uit naar Hoogmade. Naar in de buurt van Utrecht of nog een plek. Dus ik wist uiteindelijk, zat het nog wel ergens in mijn hoofd. Maar Tiffy Woefels. Die heeft dus een hondenschool in ergens in het land. En je ziet haar dus in het weiland met al die honden. En op de achtergrond zie je de groene punt.
1: Nou, wat leuk.
0: Dus Hoogmade zit in de nieuwe Thomas en Rutger film.
1: Eindelijk mijn dorpje op de kaart gebracht. Wat leuk.
0: Niemand die het weet.
3: Nee, maar niemand die weet dat het in Hoogmade is. Maar het maakt niet uit. Dus, misschien staat het wel in de credits.
1: Oh ja. Ja.
0: Dat Hoogmade dus. Ja.
1: Met dank aan Hoogmade. Ja.
0: Maar goed, de nieuwe peperbus is dus een soort eyecatcher daar. Jij komt uit Leiderdorp. Wat is daar de eyecatcher?
3: Telt de stier als een eyecatcher?
0: Ja, vind ik wel een goeie.
3: Ja, toch?
0: Ja, nou ja, die is al heel bekend. Want jij zat met Joya in de auto, 1,5 jaar.
3: Ja, en die stonden stil op de brug. En die zag dus de stier. En die begon ineens... Boe!
1: Oh.
0: Goed, het is Centraal Plus. Goedemorgen, zaterdagochtend. Het weekoverzicht met Bluff en Accounting Crows nu.

0: Bluff en de Counting Crows Holiday in Spain. Daar is natuurlijk hartstikke lekker weer. Hier regent het. Je zal maar trouwen vandaag.
1: Oh, inderdaad.
2: Zo, dat is echt balen.
0: Ja, we moeten vanmiddag naar een bruiloft.
1: Oh, dat klopt inderdaad. Oh, dat is vanmiddag al natuurlijk.
0: Dat is vanmiddag al. Ja, er gaan mensen trouwen en ik mag ze gaan trouwen als Babs vandaag.
1: Ik vind dat zo vet dat je dat mag doen.
0: En dan
1: echt?
0: Mag ik daar gaan staan en dan zeg ik... Ik, Rudo Slappendel, buitengewoon ambtenaar van de gemeente Zuidplas, want daar is het.
1: Zo dan.
0: Verklaar hierbij dat jullie officieel man en vrouw zijn. Nou, dat is toch leuk?
1: Dat is heel, heel leuk, cool. Ja.
0: Maar daar is het ander weer dan een holiday in Spain, ben ik bang.
2: Ik vrees dat ligt eraan.
0: Nee, het kan lokaal natuurlijk.
2: Het kan in Spain natuurlijk ook behoorlijk te keer gaan. Hè?
0: En het kan hier heel bewolkt zijn en regenen, maar ineens toevallig misschien om 4 uur droog zijn.
2: Dat zou heel fijn zijn voor de bruidspaar.
0: Over de regen gesproken. Afgelopen week waren Brigitte en ik op de markt in Oegstgeest voor een nieuwe aflevering van Rudo. En daar regende het ook.
3: Goedemorgen.
0: Het is regent, man.
3: Ja, kan er ook niks aan doen.
0: Maar het is ook wel weer even lekker, toch?
3: Het is lekker na al die warme dagen. Ja, dat klopt.
0: Maar het moet niet te lang blijven regenen.
3: Nee, maar de natuur heeft het nodig, de bloemetjes. Dus,
0: Maar als je mag kiezen, liever dit of liever dat hete weer?
3: Liever het hete weer, dat kan je wel zien aan mijn kleur.
0: Ik wil het zeggen, ja, bij mij ook. Alleen bij mij zat het er al op.
3: Ja, vanaf je geboorte.
0: Ja, maar je bent wel van het zonnen?
3: Ja, ik ben van het zonnen. Ja, ik hou van het warme weer.
0: Maar ga je dan echt in de tuin liggen,
3: lekker
0: onderbroekje?
3: In de tuin liggen, lekker klussen, lekker rommelen en ook liggen.
0: En kom je zelf hier vandaan ook, Oegstgeest?
3: Ik woon in Oegstgeest in Haaswijk.
0: En dan altijd even op dinsdag naar de markt?
3: Even naar de markt, even aardbeien scoren en macadamia, pinda's voor mijn vrouw. Dus.
0: Heb je een vaste rondje?
3: Ik heb een vaste rondje op dinsdag, ja.
0: Okay, nou, toevallig zei mijn cameravrouw net ook dat het haar lievelingsnoten zijn. Dus,
3: okay.
0: Ik zei net wel tegen, het zijn wel de meest ongezonde noten.
3: Is dat zo? Ja,
0: er zitten de meeste vetten in.
3: Ja, ze zijn wel voor mijn vrouw, dus ik eet ze.
0: Ik weet niet hoe je vrouw eruit ziet, maar...
3: Nou, goed.
0: Ja, dat komt door die noten natuurlijk. Hey, succes. Ja, en tussen de buien door dan maar. Hè?
3: Tussen de buien door, oké. Okay.
0: Tot ziens.
3: Veel succes vandaag. Hoi.
0: Zometeen deel 2 van het Centraal Plus Weekoverzicht met veel meer nieuws van afgelopen week.

0: 200% Leids is uitverkocht, maar toch kun je erbij zijn. Kijk vanavond vanaf 8 uur naar Streekomroep Centraal Plus en mis niks. Met optredens van onder andere Mart Hoogkamer, Wesley Klein, Barry Badpak, De Slechte Band en De Kiloknallers. 200% Leids vanuit de Stadsgehoorzaal Leiden. Vanavond van 8 tot 2 uur live op tv en online bij Centraal Plus. Kijk via Ziggo 40, KPN en Access for All 1412, Odido 820 en centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden, die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Caro Emerald en A Night Like This. We gaan het hebben over schooltuintjes. Wie heeft er ooit een schooltuintje gehad?
1: Ik in Leiderdorp.
0: Oh, je hebt echt een klote jeugd.
2: Ik heb echt een rot jeugd.
0: Je hebt geen avondvierdaagse gelopen. Nee. Je hebt geen schooltuintje gehad.
2: Nee.
0: Eigenlijk hebben we een beetje dezelfde jeugd gehad.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Ik had dat ook niet.
1: Oh, ik had alles.
0: Ja, maar
2: ik ben echt jaloers.
0: Ik kom uit Hazenzoudendorp, jij uit Hoogmade. Daar hadden we hebben toch geen schooltuintje nodig gehad. We deden het gewoon zelf.
1: Ja, precies. Een grote schooltuin.
2: Ja. Zelfs op vakantie ging ik naar de boerderij toe. Ik bedoel, kom op. Oh. Ja.
0: Ja, en in Leiderdorp heb je dus de schooltuintjes. In welk jaar zat jij daar? Dat is voor 2004 geweest.
1: Ja, zeker wel. Ja,
0: toen werd het nog gesubsidieerd door de gemeente. In 2004 werd het allemaal wegbezuinigd, die schooltuintjes. En toen was daar Joop van Huut. En die zei, ja, maar dit moet blijven. En die heeft 35 vrijwilligers om zich heen verzameld. En gezorgd dat het er tot op de dag van vandaag nog steeds is.
1: Ja, ik vind dat wel goed hoor. Want ik vond dat zo leuk.
0: Wat vind je er leuk aan?
1: Nou ja, je had gewoon echt je eigen tuintje, zeg maar. Dus alles wat je plantte, dat mocht je dan ook zelf oogsten. Dus dat vond ik heel leuk. Plus dan van tevoren, want je had dan een heel jaar volgens mij dan zo'n tuintje. Dus dan moest je helemaal een bordje maken met je eigen naam erop. Zodat het heel duidelijk was dat het jouw tuintje was. En dan, je leert gewoon heel veel. Vond het echt heel leuk.
0: Ja, nou ja, op de site bij ons op centraalplus.nl kun je alle foto's zien van die schooltuintjes. Ik zie ze toevallig nu ook op televisie. Het ziet er echt heel grappig uit. Al die kinderen met hun eigen tuintje. En ik sprak daar met Lotte en met haar moeder. En haar moeder die had 35 jaar geleden dus ook een schooltuintje in Leiderdorp. Ja, en een hele trotse voorzitter, Joop van Huut.
3: Absoluut, ja. We hebben een geweldig complex. En we bedienen alle scholen van Leiderdorp. Wat wil je nog meer? Dat alle kinderen in groep 6 van Leiderdorp de schooltuin hebben.
0: Ja, want we staan hier bij de open dag, zoals het heet. En ook kinderen die hier naar hun eigen gewassen komen kijken. Hoeveel tuintjes staan hier of liggen hier?
3: Ja, er liggen ongeveer 360 tuintjes dit jaar. We hebben rond de 320 kinderen hier. En een aantal tuintjes zijn extra als voorbeeldtuin. Zodat we als vrijwilliger kunnen laten zien hoe je bepaalde zaken moet planten, hoe je moet zaaien.
0: Ja, want zo meteen dan gaan die tuinen allemaal weer leeg. Dan moet het klaargemaakt worden voor het volgende schooljaar. Het was een heel traject, zelfs nog met wethouder Romeinen die ook het eerste paadje trapte. Wat houdt dat in?
3: Nou, het paadje trappen is dat we eigenlijk, voor we beginnen, een heel groot complex hebben waar geen paadje op ligt. En de bedoeling is dat wij dan met stokjes de paden uitzetten. En dan gaat de wethouder voorop. Tussen de stokjes de paadjes trappen, zodat ieder kind een tuintje krijgt van ongeveer een meter breed en 4 meter lang.
0: Ja, Lotte, jij bent van basisschool Bolwerk. Er staat hier een heel mooi bord en daar staat Lotte op. Die heb je zelf versierd. Dit is jouw tuintje met allemaal gekke stokken. Die staan in een soort piramide. Wat zijn dat voor stokken?
4: Dat zijn voor de bonen.
0: Maar ik zie nog geen bonen. Klopt dat?
4: Ja.
0: Komen ze nog wel?
4: Ja.
0: Oh, daar staan ze alweer. Oh, ze daar heel laag bij de grond. Joop, die laat het even zien. Wat heb jij nog meer in je tuintje staan?
4: Aardappelen.
0: Aardappelen. En volgens mij zien die daar, dat zijn denk ik rode bietjes.
4: Ja.
0: Hoe vind je het om een tuintje te hebben?
4: Leuk.
0: Ja? Wat heb je geleerd eigenlijk in al die weken dat je hier naar die schooltuinen ging?
4: Nieuwe dingen moet planten.
0: En ga je dit nu thuis ook wat vaker doen? Of denk je, nou, hierna vind ik het wel mooi geweest?
4: Ik ga het thuis niet meer doen.
0: Jij gaat het thuis niet meer doen? Nou, mama, dan kom je mooi weg.
2: Ja, zeker. Ja. We hebben nu een mooie bestrate tuin. Dus het was leuk geweest als we een kleine moestuin hadden gehad. Maar, nou ja, we hebben nu hier mooie spullen die we hier vandaan kunnen halen. Dus dat is ook leuk.
0: Ja, en voor jou een klein beetje nostalgie. Want jij hebt hier vroeger ook een schooltuintje gehad. Dan ga ik niet vragen hoe oud je bent, maar hoe lang was dat geleden?
2: Dat doe de rekensom, maar dat is denk ik een jaar 35 geleden alweer.
0: Was jij er toen ook al bij, Joop?
3: Nee, toen was ik er nog niet bij. Nee, nog niet.
0: Is daar je nog wat van bijgebleven dat je zo'n schooltuintje had? Was het leuk? Was het leerzaam?
2: Ja, ik vond het heel erg leuk. Vooral het naambordje maken vond ik heel erg leuk. Dus dat hebben we nu ook samen gemaakt, hè, Lot? Dus dat was wel heel erg leuk om samen te doen. En voor de rest, ja, gewoon de spulletjes die je dan meekrijgt. En ik weet nog heel goed de zonnebloemen die op een gegeven moment uitkwamen. En ja, het is gewoon een hele leuke ervaring. Dus ik hoop dat zij dat later ook weer goed herinnert.
0: Ja, en Lotte, hoe lang moeten we straks de bietjes koken?
4: Weet ik niet.
0: Nou, gaan we dat nog maar van Joop vragen zo meteen. Gaan we hier de tuintjes nog eventjes bekijken bij het schooltuinencomplex in Leiderdorp. Ja, het schooltuinencomplex in Leiderdorp dus. Ik was daar even gezellig op reportage met mijn microfoon.
1: Ja, leuk.
0: Allemaal mensen dachten dat we gingen filmen omdat ik er was. Ik viel dat tegen.
5: Ik hoor ook heel vaak hoor ik mensen als ik ergens op pad ben. Joh, is Rudo er niet? Weet je wel. Dus ze verwachten altijd dat jij er bent.
0: Ja, maar pas wachten ze ook dat we een stijl waren.
5: Dat komt ook heel vaak inderdaad. Ja.
0: Heb je wel eens een opleving gezien bij Joyce? Hoe dat eruit ziet?
5: Een wat?
0: Een opleving.
5: Ik denk het niet.
0: Nou, moet je opletten.
5: Oh, zo. Oh ja, duidelijk.
0: Deze vind je leuk toch?
1: Zeker, zeker.
0: Dit is Hugo.

0: Wiz Khalifa en Charlie Puth, See You Again, hoorde je hier bij Centraal Plus. We gaan naar de politiek in Leiden-Dorp, naar Asapos de Vliet. Die waren afgelopen week bij de politiek in Leiden-Dorp en spraken in...
1: Valentijn Verwij van Asapos de Vliet, vicepresus, hè?
2: Ja, vicevoorzitter. Iemand moet de taak op zich nemen.
1: Hier ingesproken bij de gemeenteraad in Leiden-Dorp. Een beetje vreemde eend in de bijt, want de meeste studentenverenigingen zitten natuurlijk in Leiden. Maar jullie zijn eigenlijk graag gezien de gast hier in de gemeenteraad. Leiden-Dorp Stikté zijn jullie altijd wel aanwezig. En als er wat speelt op het gebied van studenten, dan zijn jullie hier ook. Laatst nog met duo met de problematiek. En jullie kwamen nu eigenlijk een soort van, bijna met een rood voorhoofd binnen. Zo van, oh, we zijn te laat, maar we hebben nog even een wijziging op de APV. Laten we het niet technisch maken. APV is eigenlijk de lokale wet. En hadden ze een wijziging, een stukje tekst weggehaald. En in dat stukje tekst, daar stond studentensportverenigingen en studentenverenigingen mogen tot diep in de nacht alcohol drinken. Maar dat stukje was eruit gehaald. Dus het zou eigenlijk vanaf volgende week verboden worden.
2: Ja, absoluut. En dat kwamen we misschien iets wat te laat achter. Misschien omdat we wat gedronken hadden. Maar ze wilden inderdaad, of het plan was om inderdaad de drank schenktijden aan te passen. En dat raakt ons natuurlijk in de kern van wat wij ook als studentensportvereniging zijn. We roeien hard, maar daar hoort ook af en toe een feestje en een borreltje bij.
1: Even in het kort, waarom is dat nou zo belangrijk? Hè? Want de gemiddelde niet-student denkt, die student die zit alleen maar te zuipen op die vereniging.
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Nee, dat geld dat we natuurlijk achter de bar ophalen. Een biertje kost natuurlijk vrij weinig, maar iedereen werkt daar vrijwillig. Dus het geld dat achter de bar wordt opgehaald, gebruiken wij om onze boten te kopen en ons pand te onderhouden en om sporten goedkoop te houden.
1: En het is gezellig.
2: En het is uiteraard gezellig, hè?
1: Nu zegt de gemeente, dat moet nou, jullie moeten niet, er moet niet een uitzonderingspositie zijn, willen één lijn trekken, alcoholwetgeving en dat soort dingen. Maar voor jullie is het echt de kern van de verenigingen.
2: Ja, nee, absoluut. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Leiden, daar hebben ook alle verenigingen de mogelijkheid om tot later en tot later dan de horeca nog drank te schenken. Dus het is gek als dat in Leiden-Dorp heel anders zou geregeld worden.
1: De gemeenteraad was snel overtuigd. Er komt een, dat noemen ze dan een amendement, stukje technisch, maar het wordt weer terug ingezet. Dus dat lijkt allemaal wel geregeld. Waar ik een beetje op aansloeg is, de burgemeester zei, in september heeft het ter inzage gelegen. Het is jullie niet opgevallen.
2: Nee, wij zijn helemaal gepasseerd, terwijl wij toch wel een van de enige studentenroeiverenigingen zijn in Leiden-Dorp. Dus het was ook tot onze teleurstelling dat wij niet meegenomen waren in de verandering van zo'n best wel groot besluit. Absoluut. Ja.
1: En er waren ook nul reacties binnengekomen. Ja, ik weet nog niet wat er nog meer wat de wijzigingen zijn, maar had de gemeente jullie eigenlijk even moeten contacten?
2: Ik denk dat zeker als je ziet dat er nul reacties binnenkomen op iets wat iedereen in zo'n dorp aangaat, denk ik dat het misschien ook een les voor hun is of een hint naar hun is van hey, misschien moeten we dit duidelijker maken naar iedereen dat de dingen veranderen en dat iedereen ook er iets over mag zeggen. Want ze doen het natuurlijk voor iedereen die hier woont.
1: Nou, voor jullie is het in ieder geval borrelen tot in de late uurtjes.
2: Jo, wij blijven tot 6 uur zitten vanavond, dat beloof ik je.
1: Oh, nou, dan ga ik mee. Oh nee, dat mag niet, ik ben geen lid.
2: Ja, iedereen is welkom. Iedereen, niet zeggen, maar iedereen is welkom. Nee.
0: Valentijn Verwij van Asapos de Vliet. Ik vind jou al zo'n roeier. Je hebt van die lekkere roeiarmen.
3: Oké.
0: Okay. Nou, en ik zoek een gezamenlijke hobby. Okay. Met Brigitte, jij en ik samen bij de Asapos.
3: Oké, okay. Ja, sure.
0: Nou. Wij hebben toch alle twee gewoon goede stevige armen daarvoor.
3: Behalve dat mijn spierballen zitten naar de verkeerde kant, hè?
0: Nee, wij hebben gewoon alle twee goede armen.
3: Nou ja, ik weet het niet hoor.
0: Ik bedoelde dit heel positief. Ja. Ik zie jou heel gechoqueerd.
4: Ja, meestal komt er gewoon echt een enorme rotopmerking uit. Dus ik was alvast...
0: Het is positief bedoeld, je hebt roeiarmen. Ja.
3: Ja.
4: Goed. Dat is ongeveer net zo positief als de kleding bekijken en dan niks zeggen.
0: Ja, ja. Ja, Joyce heeft vandaag een nieuwe broek aan.
4: Nee,
0: ja.
4: Dat is helemaal geen nieuwe broek.
0: Oh. Nou, zie je, dat is toch positief dat ik hem als een nieuw bestempel. Zie je, ik kan gewoon vandaag niks goed doen. Ik wil haar uitnodigen om te roeien en jij bent beledigd. Iets gaat er
3: gaan
0: niet.
3: Gaan wij gewoon een keertje roeien?
0: Wij gaan gewoon een keertje roeien met z'n tweeën.
3: Kijk, we een burgemeester uit kunnen nodigen. Plus de burgemeester met roeien.
0: Nou, met hem, ja, maar die heeft hele illegale armpjes. Daar komen we geen meter op. Het schiet niet op.
3: Zoeken we een ander, komt goed.
0: Even kijken, burgemeester met stevige armen, wie moeten we dan hebben?
3: De opvolger van Fred van Tricht misschien.
0: Ja, misschien wordt dat wel een beer.
3: Zo, ja, hou weer gedachten.
0: Zometeen het nieuws van 8:30. Eerst hier Prince, oftewel de symbol. Dit is

0: Passen er 3 mensen in zo'n roeiboot?
1: Vast wel. Een paar camera's erbij moet ook lukken, denk ik.
0: Maar dan neem ik ook Hanna mee.
2: Jongen.
0: Dat was Hanna mee. En wacht op mij op Centraal Plus. Zometeen Shanna Spyro, Material Lover.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Voorschoten is eruit. Pro, VVD en D66 hebben aangegeven dat de coalitieonderhandelingen zijn afgerond. Naar verwachting wordt het nieuwe college in een extra raadsvergadering op 18 juni geïnstalleerd. In Leidschendam-Voorburg gaat het een stuk minder voorspoedig. VVD, D66 en gemeentebelangen laten namelijk weten dat ze het niet eens worden. Ze worden het maar niet eens over de plannen rondom recreatiegebied Vlietland, waar een ondernemer 222 vakantiewoningen wil gaan bouwen. Alle kaarten liggen dus weer op tafel. Wie de komende tijd met elkaar in gesprek gaan is nog onduidelijk. En in Zoeterwoude was er een weidag. Verschillende welzijnsorganisaties presenteerden zich aan de inwoners van Zoeterwoude. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: de Zoeterwoudenaren verbinden en ze elkaar laten helpen. Van hokjes naar hofjes, noemt het organiserende Samen Gezond Zoeterwoude het. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 19 graden.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
6: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: ik vind dat zo'n lekker liedje, die Material Lover. Uit de film Devil's Wears Prada. Goed, in Leiden-Dorp zijn ze al aan de slag. In Zoeterwoude is de nieuwe coalitie al aan de slag. En in Wassenaar werd vorige week vrijdag, dus niet gisteren, maar vorige week vrijdag een presentatie van het coalitieakkoord gegeven. En onze politiek verslaggever Robert Beurse was erbij. Hij sprak met iemand van de VVD, met iemand van D66 en ook van lokaal Wassenaar.
1: Ja, vandaag hebben we het samenwerkingsakkoord gepresenteerd. Samenbouwen aan Wassenaar. Dat betekent dat dit de basis is voor het nieuwe gemeentebestuur. Hier staan alle ambities in die de Wassenaarse VVD, D66 en lokaal Wassenaar met elkaar overeengekomen zijn. De hoofdlijnen van waar we in Wassenaar met het gemeentebestuur de komende jaren aan willen bouwen.
2: Ja, een van de punten die erin staat, net als bij denk ik alle andere gemeenten in Nederland, gaat over de spreidingswet.
1: Nou, we hebben de afgelopen jaren 6 keer meer mensen opgevangen dan de spreidingswet van ons vraagt. Dat is ontzettend veel. Om recht te doen, denk ik aan gevoelens van onveiligheid, maar ook een schaalgrootte passend bij Wassenaar, gaan we voor een kleiner AZC. Waarbij de spreidingswet uitgangspunt is en we meer doen als dat van meerwaarde is voor Wassenaar, door bijvoorbeeld minder statushouders te hoeven opvangen of meer gezinsplekken te realiseren.
2: Dan gaat u die portefeuille ook weghalen bij de burgemeester, maar neerleggen bij een wethouder. Waarom doet u dat?
1: Nou, enerzijds omdat we natuurlijk na 7 jaar wel echt een nieuwe richting opgaan. De afgelopen jaren is daar natuurlijk alleen gegroeid in omvang. We hebben veel waardering voor de burgemeester. Maar het is een politiek dossier. Hij is als enige staat hij boven de partijen. Omdat we daar nu ook een nieuwe richting in staan met een coalitieakkoord van 3 partijen... vonden wij het meest zuiver en ook logisch dat straks een wethouder de asielportefeuille krijgt.
2: Nou, gefeliciteerd met het coalitieakkoord. Wat staat erin waar uw partij echt heel veel waarde aan hecht?
3: Ja, dat is het integrale karakter ervan. Dat we met elkaar beseffen dat we het alleen samen, met z'n allen, kunnen doen. Dat nodig is om Wassenaar sterk te houden, klaar te maken voor de komende decennia misschien wel. Kijk, we vergrijzen, dat weten we. We worden ouder met z'n allen, maar het is hier heerlijk om te blijven wonen. Dus we moeten ook zorgen dat de structuren er zijn om dat mogelijk te maken. Dat we woningen gaan creëren voor de doorstroming. We zitten redelijk op koers met de sociale woningbouw. We moeten nu vooral aandacht hebben ook voor de middengroepen, zodat er beweging kan komen in die woningmarkt. Daar zijn we tevreden over. En zo is er nog van alles. Ja, uitermate tevreden.
2: Meneer Gankema, hoe is dit proces tot stand gekomen?
4: Ja, eigenlijk ging het verrassend goed. Ik moet zeggen, de relaties onderling waren uitstekend. En inhoudelijk verschilden we ook niet zo heel erg veel van mening. En daar waar we wel van mening verschilden, ja, daar kwamen we, na een goed gesprek kwamen we eigenlijk overal wel uit.
2: Ja, dat lijkt me toch best lastig. Uw partij is toch ietsje kleiner dan de VVD. Maar het is wel gelukt om uw partijprogramma er doorheen te krijgen.
4: Ja, gekscherend zou ik willen zeggen. We hebben de verkiezing verloren en de onderhandelingen gewonnen.
0: Ja, de presentatie van het coalitieakkoord in Wassenaar dus. Ik zag dat ze in Den Haag, het heeft niks met deze regio te maken. Maar interessant, zijn ze ook al redelijk ver. Want Richard de Mos is daar de grootste geworden met Hart voor Den Haag. En niemand wilde met hem, maar heeft het nu toch waarschijnlijk voor elkaar gekregen. Oh, oh. Onder andere met de VVD en met DENK.
5: Oké. Ja. Nou, ben benieuwd wat het gaat brengen daar.
0: Ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Het is wel grappig. Toch steeds meer gemeenten beginnen politieke vorm aan te nemen. In Voorschoten zijn ze er volgens mij nog niet uit.
5: Nee, ik hoor er ook heel weinig van, heb ik gezegd.

0: Suzanne en Freek en Goud op Centraal Plus. We gaan het toch nog even hebben over eten. Hebben we nog niet gedaan vandaag.
1: Nee, ik had al honger. Vertel.
0: Ja, ja, het is tijd voor het ontbijt. Nou, Backstage, het programma met Michel Verheij, had iemand van de voedselbank te gast. En die vertelde over het succes van die voedselbank en een van de succesverhalen daarachter.
2: Ja, het succesverhaal is...
3: Feitelijk iedereen bij jullie komt is een succes.
2: Nou ja, de mensen die weggaan en die ons bedanken, er gaan ook mensen weg. Daar hoor je even niets van. Ze komen niet meer. Het is kennelijk klaar.
3: Klaar.
2: Ja. Oké, helemaal goed. Maar er zijn mensen die ons vreselijk bedanken. Die zeiden, jullie hebben ons echt goed geholpen in een periode dat we echt in een zwart gat zaten. En zo vriendelijk ook. Niet alleen, het gaat niet alleen om de producten die ze krijgen, maar ook de vriendelijke bejegening. De warmte van onze vrijwilligers bij de uitdeel en dergelijke. Dat wordt zeer gewaardeerd. En ja, ik heb dus iemand ook door een periode geholpen dat hij zijn opleiding af kon maken en dat hij daarna aan het werk kon gaan. Terwijl hij eigenlijk geen klant meer kon zijn. Maar dat heb ik wat opgerekt. En ja, dat is gewoon heerlijk om te doen. Zo iemand komt er helemaal bovenop.
0: De hele aflevering van Backstage terug te vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. We gaan er vandoor, dames.
1: Nu al. Nu alweer.
0: Nu alweer. Ja, die twee uur die vliegen echt voorbij. Zometeen Johan Hogendijk. Je hoort hem hier tussen 9 en 11 met het makkelijke recept. Vindt Joyce altijd leuk.
1: Ik vind dat superleuk. Ja. Nu hoef je niet na te denken.
0: Nee, heerlijk.
1: Johan wel, maar wij niet.
0: Johan roept het en ik moet het maken. Ja, dat is een fix te doen.
4: Ideaal. Heerlijk, ja, en er is eten.
0: En er is eten. Dus iedereen weer blij.
1: Nou. Zeker.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Heerlijk om je zaterdagochtend mee te beginnen. Shawn Mendes en Zed en Lost in Japan. Ja, hij is weer van start gegaan, hè, deze heerlijke zaterdagochtend. Het is 6 juni. En ik ben tot 11 uur bij je. Met alleen maar hele leuke dingen. Zometeen gaan we even de agenda tips met je doornemen. Die je kunt meelezen op onze website centraalplus.nl. Ik heb een weekendclassic voor je klaarstaan. Daarvoor gaan we terug naar 1984. En het rad, dat gaat draaien in de hitlijst van 6 juni 1996. Dat allemaal natuurlijk hier in het eerste uur.

Ja, het is tijd geworden voor de agenda. Die kun je meelezen op onze website centraalplus.nl. We gaan eens kijken wat er allemaal in de regio te doen is. Nou, vandaag kun je naar de open dag van de scoutinggroep Sagara Saridja in Hoesgeest. Van 10:30 tot 16:00 kun je de sfeer proeven van de scoutinggroep. Maar ook meedoen met verschillende activiteiten. En aanstaande donderdag 11 juni kun je van 7 tot 9 naar het Alzheimer Café in Leiden. Tijdens deze bijeenkomst in SBO De Vlieger aan de Boer Havelaan staat het contact met lotgenoten centraal. En in een ontspannen en veilige sfeer is de ruimte om ervaringen te delen, vragen te stellen of te luisteren. Ja, iedereen die met dementie te maken heeft als persoon, mantelzorger, familielid of andere geïnteresseerden, iedereen is welkom. En dan zaterdag 13 juni, dan kun je naar de Herengrachtkerk voor een voorjaarsconcert van het Kamerkoor Compassion. Een programma vol muziek over golven, verhalen, zeelieden en watergeesten. Het concert is van 8 tot 10 en de entree is €17,50. Ja, en dan aanstaande dinsdag, dan start de Leidse avondvierdaagse weer. Tot en met 12 juni wordt daar iedere avond 5 kilometer gewandeld. De routes die gaan natuurlijk langs allerlei verschillende plekken in Leiden. En op vrijdagavond is er weer een feestelijke intocht waarbij alle deelnemers natuurlijk een medaille ontvangen. Nou, kijk voor meer agendatips op de website centraalplus.nl.

0: muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Voorschoten is eruit. Pro, VVD en D66 hebben aangegeven dat de coalitieonderhandelingen zijn afgerond. Naar verwachting wordt het nieuwe college in een extra raadsvergadering op 18 juni geïnstalleerd. In Leidschendam-Voorburg gaat het een stuk minder voorspoedig. VVD, D66 en gemeentebelangen laten namelijk weten dat ze het niet eens worden. Ze worden het maar niet eens over de plannen rondom recreatiegebied Vlietland, waar een ondernemer 222 vakantiewoningen wil gaan bouwen. Alle kaarten liggen dus weer op tafel. Wie de komende tijd met elkaar in gesprek gaan is nog onduidelijk. En in Zoeterwoude was er een weidag. Verschillende welzijnsorganisaties presenteerden zich aan de inwoners van Zoeterwoude. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: de Zoeterwoudenaren verbinden en ze elkaar laten helpen. Van hokjes naar hofjes, noemt het organiserende Samen Gezond Zoeterwoude het. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 9 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Mars hier op Centraal Plus. Waar het tijd geworden is voor de Weekend Classic. Elke week dan gaan we terug naar de jaren 80 op deze zaterdagochtend. Ook nu, het is januari 1983, als vier muzikanten in een tourbusje door het regenachtige Engelse landschap rijden. En tijdens de toeren zijn ze bezig met het maken van een nieuw album. John Deacon, de bassist van de band, die schrijft enkele nummers voor het album dat The Works gaat heten. Een van de tracks die hij schrijft gaat over verlangen naar een persoonlijke vrijheid. En het losbreken uit een verstikkende relatie of levenssituatie. De videoclip die bij het nummer werd gemaakt is minstens net zo beroemd als het nummer zelf. Ja, de bandleden zijn uitgedost in vrouwenkleding. En ze zijn een huis aan het schoonmaken. Nou, waar de videoclip in Europa werd gezien als een grap met een dikke knipoog, lag dat in de VS wel iets anders. Men begreep de grap van de clip niet. En het nummer werd dan ook geboycott op MTV. Nou, dit zorgde voor een ware rel, wat bijdroeg aan de status van dit liedje. In de Verenigde Staten werd het dus geen grote hit en kwam het niet verder dan de nummer 45 positie in de Billboard Hot 100. In veel andere landen werd het wel een hele grote hit en wist het zelfs de nummer 1 positie te bereiken. Ook in Nederland. De Weekend Classic voor vandaag, Queen en I Want to Break Free.

en Boston, X Plus Track, worden hier op Centraal Plus. Vorige week nog op nummer 17 in de 30. En vanmiddag hoor je weer een nieuwe aflevering met Erwin. Tussen 5 en 7 is hij bij je met de compleet nieuwe lijst. En dan gaan we eens kijken waar Stella Lefty dan te vinden is. Het is inmiddels 10 voor 10 hier op Centraal Plus. En we gaan het rad laten draaien. Dat rad dat ken je van de vrijdagavond. Daar maken we altijd gretig gebruik van. En dat gaan we ook nu doen. We gaan het rad lekker laten draaien. Dan gaan we in de hitlijst kijken van 6 juni 1996... wat we zo meteen voor je mogen draaien. Maar dan moeten we even wachten tot het rad stilstaat. En dat zal nog even duren. Dan gaan we eens kijken in de hitlijst van 6 juni 1996... wat we voor je kunnen draaien. Nou, het is bijna zover. Ja. Hij staat stil op het getal 27. We gaan eens kijken in de hitlijst van 6 juni 1996. Wat stond er toen op nummer 27? Dat was Total Touch en Touch Me There.

Hier op Centraal Plus, het is daarmee bijna 10 uur. Nou, we hebben zo meteen in de 2 uur onder andere de bioscoopagenda nog voor je klaarstaan. En een overzicht van de 30. Wat gebeurde er de afgelopen week allemaal in de lijst? Een aantal nieuwe binnenkomers natuurlijk. En we gaan de complete top 3 voor je draaien zo meteen. En aan het einde van het programma natuurlijk weer de welbekende kooktip. Hè? Dus als je niet weet wat je wil en moet eten dit weekend, dan moet je even goed blijven luisteren. Tegen de klok van 11 uur ga ik even een lekkere kooktip met je doornemen. Dat zo meteen. Nu Katy Perry, I Kiss.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaarlingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Runway. En daarmee zijn we het tweede uur ook alweer begonnen hier op Centraal Plus. Deze heerlijke zaterdagochtend. Waar we zo meteen de bioscoopagenda met je door gaan nemen. Dus dan kun je in ieder geval eens kijken waar je dan dit weekend eventueel naartoe zou kunnen. Als je niks te doen hebt. Ook als je wel wat te doen hebt hoor, dat moet je zelf weten. En we hebben even een overzicht voor je van de 30 zo meteen. Dan gaan we eens kijken hoe de lijst er vorige week uitzag. Vanmiddag hoor je weer een compleet nieuwe lijst met Erwin hier op Centraal Plus. Natuurlijk tussen 5 en 7. En aan het einde van het programma hebben we weer de heerlijke kooktip voor je. Even blijven luisteren. Als je dus niet weet wat je moet eten dit weekend, dan heb ik een heerlijke kooktip voor je die ja, eigenlijk altijd heel snel op tafel staat. Waar niet zo al te veel ingrediënten voor nodig zijn. Altijd redelijk snel dat het op tafel staat, zeg maar. Dus dat is altijd wel lekker voor het weekend. Lekkere muziek van Armin van Buuren.

0: Het is tijd geworden voor de bioscoopagenda. Ik heb eventjes de top 5 van de afgelopen week erbij gehaald. Dus even goed opletten. Als je niet weet wat je moet gaan doen dit weekend, dan is misschien een bioscoopje pakken wel leuk. Op nummer 5 deze week, The Devil Wears Prada 2. De opvolger van het succes uit 2006. Miranda Priestly, gespeeld door Meryl Streep. Die voert een intense strijd tegen haar voormalige assistent, die inmiddels een invloedrijke topvrouw is geworden. En deze week op nummer 4, Obsession. Nadat de mysterieuze One Wish Willow wordt gebroken, krijgt een hopeloze romanticus precies wat hij heeft gevraagd. Maar al snel ontdekt hij dat sommige verlangens een duistere kant hebben. En dan deze week op nummer 3, Star Wars, The Mandalorian en Grogu. Het kwaadaardige keizerrijk is gevallen, maar overal in de sterrenstelsel opereren nog verspreide krijgsheren. Spannende film van Star Wars uiteraard. En niet meer op nummer 1, maar op nummer 2 deze week. De film over Michael Jackson. Michael. Nou, vanaf de tijd dat het begon natuurlijk allemaal als frontman van de Jackson 5. Tot het moment dat hij de King of Pop werd. De grootste superster aller tijden. En deze week op nummer 1. Backrooms. Wanneer meubelverkoper Clark een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel, raakt hij opgesloten in een andere realiteit. Hele spannende film. Die staat deze week dus op nummer 1. Dus een aantal tips die ik je heb gegeven om dit weekend in ieder geval naartoe te gaan. Ja, vanmiddag is weer een nieuwe aflevering van de 30 hier op Centraal Plus. Hè, tussen 5 en 7. Dan gaat Erwin een nieuwe lijst met je doornemen. En uiteraard natuurlijk ook de nieuwe plustrack aan je bekendmaken. Nou, tot die tijd doen we het natuurlijk even met de plustrack van de afgelopen week. En deze jongen die won glansrijk de eerste aflevering van The Voice na zoveel jaar weer. Hij zat in het team van Suzanne en Freek. En hij heeft zijn eerste eigen single uitgebracht. En dat is deze week de plustrack op Centraal Plus. Ruben Hille en 20 Seconds.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Zometeen met Imagine Dragons en Whatever It Takes. En we gaan zometeen even een overzichtje doen van de 30. Wat gebeurde er de afgelopen week allemaal in de lijst? Dat zometeen. Nu is tijd voor het Regio Nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Voorschoten is eruit. Pro, VVD en D66 hebben aangegeven dat de coalitieonderhandelingen zijn afgerond. Naar verwachting wordt het nieuwe college in een extra raadsvergadering op 18 juni geïnstalleerd. In Leidschendam-Voorburg gaat het een stuk minder voorspoedig. VVD, D66 en gemeentebelangen laten namelijk weten dat ze het niet

0: Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 19 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu meer muziek voor jou.

0: Overzicht.
1: Ja, we gaan het overzicht eventjes met je doornemen van de 30, de lijst van 30 mei 2026, vorige week dus. Daarin hadden we twee nieuwe binnenkomers op nummer 29, Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En de tweede nieuwe binnenkomer was voor Shakira en Burna Boy, Die Die, op nummer 26. Nou, verder hadden we 11 tracks die waren gezakt, 11 hits die waren gestegen en 6 bleven er op dezelfde plek staan als die week daarvoor. En dit was de top 3 van de vorige week met op nummer 3 Bruno Mars en I Just Might.
2: 3.

De top 3 van de vorige week. Op nummer 3 Bruno Mars en I Just Might. Op nummer 2 Samber en Homewrecker. En nog steeds op nummer 1 Alex Warren en Fever Dream. Nou, vanmiddag een nieuwe aflevering dus hier op Centraal Bus tussen 5 en 7 met Erwin. Hij gaat weer een compleet nieuwe lijst met je doornemen. Nou, zometeen de kooktip voor je. Dus eventjes alvast pen en papier in de aanslag. Ga ik zo een beetje doornemen. Na Gracie Abram en Hit.

Tracy Abrams en Hit the Wall. Ja, het is tijd geworden voor de kooktip. Elke zaterdagochtend krijg je een kooktip van me. Dus even goed opletten. Wat eten we dit weekend? Een heerlijke smeuïge Griekse gyros overschotel. Met kruidige gyros, goudbruine aardappeltjes en frisse, romige tzatziki. Nou, wat heb je daar onder andere voor nodig? 500 gram gyrosreepjes. 700 gram aardappelschijfjes. 1 rode ui, een paprika, 150 gram geraspte kaas en 2 eetlepels olijfolie. En dan kun je naar smaak nog wat peper en zout toevoegen. En dan heb je gewoon een heerlijke overschotel op tafel staan voor dit weekend. Nou, wil je nou het volledige recept ontvangen? Dat kan, hè? Stuur even een mailtje, johan@centraalplus.nl, johan@centraalplus.nl. Dan zorg ik ervoor dat jij dat complete recept in de mailbox ontvangt. Nou, ik ga eruit voor deze zaterdagochtend. Ik spreek je gewoon lekker volgende week weer. Miles Smith hoor je nu met

0: 200% Leids is uitverkocht, maar toch kun je erbij zijn. Kijk vanavond vanaf 8 uur naar Streekomroep Centraal Plus en mis niks. Met optredens van onder andere Mart Hoogkamer, Wesley Klein, Barry Badpak, De Slechte Band en De Kiloknallers. 200% Leids vanuit de Stadsgehoorzaal Leiden. Vanavond van 8 tot 2 uur live op tv en online bij Centraal Plus. Kijk via Ziggo 40, KPN en Access for All 1412, Odido 820 en centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: 200% Leids is uitverkocht, maar toch kun je erbij zijn. Kijk vanavond vanaf 8 uur naar Streekomroep Centraal Plus en mis niks. Met optredens van onder andere Mart Hoogkamer, Wesley Klein, Barry Badpak, De Slechte Band en De Kiloknallers. 200% Leids vanuit de Stadsgehoorzaal Leiden. Vanavond van 8 tot 2 uur live op tv en online bij Centraal Plus. Kijk via Ziggo 40, KPN en Access for All 1412, Odido 820 en centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft is de vertraging een kwartier. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Rotterdam Airport 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoop de Wegseplein 10 minuten. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
2: Ja, Joanne. En dan game. En dan.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein ook 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Dieder de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clement Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A4 is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft heb je 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dieter de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer muziek.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. De roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover.

0: Het is 6:26, tijd voor een nieuwe 30. Centraal Plus.
1: Dit is Erwin.

Meteen de langst genoteerde uit de lijst. 32 weken staat ze erin. En deze week zakt ze naar plekje nummer 30. Olivia Dean en So Easy. To Fall in Love natuurlijk. Kijk op de kalender en je ziet heel veel zessen vandaag. Het is 6-6-2026. En voor de mensen onder ons die dat niet trekken. Ik denk er niets in, maar het schijnt een duivels getal te zijn, 666. Welkom bij een nieuwe aflevering van de 30. Ik heb er maar 30, ik heb er geen 666 voor je. Hey, jouw wekelijkse dosis hits op een rijtje in de enige juiste volgorde. En voorlopig sloten we de afgelopen 9 weken steeds de lijst af met Alex Warren en zijn Fever Dream. Nou, of dat vandaag ook zo is, dat hoor je zo tegen 7 uur. Nou, in ieder geval vandaag in de lijst vinden we 11 stijgers, 12 zakkers, 6 plakkers en 1 binnenkomer. En verder telt de lijst vandaag 12 X-Plus tracks en vinden we 3 Nederlandstalige tracks in de lijst. Nu eerst tijd voor 2 van de 12 zakkers. Suzanne Freek hoor je zo op 28 en Overmacht hoor je nu op 29.

Vijf plekken zakken ze deze week. Vorige week 23, nu 28. Suzanne Freek en Halverwege. Nog even trouwens Johan Hoogendijk bedanken. Zat hij vorige week op mijn plek. Ik had ze vorige week even een weekje niet. Maar daar gooi je me weer gewoon op zender tot 7 uur. En dat nog 2 weekjes. En daarna ga ik lekker op vakantie. Dan hoor je 3 weken lang ook even iemand anders. Maar ga ik even lekker van de zon genieten. Althans, dat hopen we. Hey, draaiden we net Suzanne Freek voor je. Die natuurlijk ook de coaches waren bij The Voice of Holland. Zij won uiteindelijk van Ilse de Lange, Dylan Woesthof en Willy Wartaal. Met de 27-jarige Ruben Hillen. Nou, hij is afkomstig uit Lonneker. Dat is ook in het oosten. En daar komen Suzanne Freek dus ook vandaan. Het is dus een klein oosters onderrotje geworden. Zijn eerste single heet 20 Seconds en was afgelopen week de plus track. En deze week komt hij binnen in de lijst. Nee.

heeft volgens mij helemaal niks met dat stukje speelgoed te maken wat de vrouwen tegenwoordig vaak in bed gebruiken. Helemaal niet. Calvin Harris en Jesse, Satisfy. Ging één plekje omhoog vorige week, 27, nu door naar 26. En daarvoor nieuw binnen in de lijst, Ruben Hillen en 20 Seconds. Hij is de winnaar van The Voice of Holland 2026. Ik had je helemaal nog niet verteld trouwens welke plaat er niet meer terug is. Want we hebben natuurlijk één nieuwe plaat verwelkomd. Maar welke is er dan uit? Nou, deze hoor je in ieder geval niet meer terug. Dat is uiteindelijk 22 weken lang luisteren geweest naar Taylor Swift. Maar we zijn nog niet van eraf, want nee, haar nieuwe single gaat 4 plekken omhoog. Stond vorige week 29, gaat deze week door naar plekje nummer 25. We hebben het over Elizabeth Taylor, de nieuwe van Taylor. Elizabeth.

0: twee plekken verlies deze week voor Bella Kay. Je hoorde met I Love It, I Love It, I Love It.
1: De 30. Nieuwsfeiten van...
0: Kijk op de kalender. 6 juni 2026. Dat betekent dag 157 en op de kalender nog 208 dagen tot het eind van het jaar. En vandaag in 2020 horen we dit voor het laatst. Ja, Eigen Huis en Tuin. Na 27 jaar stoppen ze op tv. Met natuurlijk presentatoren Nico Swinkels, Rob Verlinde. En helemaal in het begin, dat weten we misschien niet eens meer, maar dat Manon Thomas. En die werd later dan weer vervangen door Myrna Goossen. Ja, precies. Nou, vraag in 1964. Geven de Beatles hun tweede legendarische concert in het Noord-Hollandse Blokker? Het waren twee concerten van volgens mij 25 minuten. En volgens mij bij het tweede concert hebben ze het eind niet eens gehaald. Zo populair. Vraag in 2017 vertrekt trainer Peter Bos bij Ajax. Hij zet zijn loopbaan verder voort bij het Duitse Borussia Dortmund. En verder is 6 juni de dag van het schaap. En ja, trek de Monopoly, de Hitster of de Mens Erger niet meer even uit de kast. Want het is vandaag namelijk ook de internationale dag van het bordspel. Jazeker. Allemaal dus deze dag op deze 6e juni. Dus even kijken, waar zijn we ook weer deze? Ah ja, tuurlijk. Lekker weer door het lijst. Nummer 23, Madonna. Samen met bestuurder Sabrina Carpenter. Hier is Bring Your Love.

0: Laat het licht nog even aan. Snelle zak twee plekken naar 22. En daar verdraaiden we samen met Madonna, samen met Sabrina Carpenter. 1 plekje winst voor hun naar 23 met Bring Your Love. Je luistert naar de 30. Ik ben bij je tot 7 uur vanavond. We tellen af richting de nummer 1 van deze week. En volgende week, oftewel eigenlijk deze week. Het is nog deze week nog niet. Maar vanaf de 11e, dat betekent aanstaande donderdag, begint het WK. USA, Mexico, ja, een beetje die hoek. Canada volgens mij ook nog. De eerste wedstrijd is volgens mij ook door Mexico. En dat gebeurt allemaal dan op 11 juni. En natuurlijk, zoals gebruikelijk, is er ook altijd een WK-theme. Oftewel een plaat die gewoon eigenlijk bij elke programma wat er dan gedraaid wordt, ook programma gepresenteerd wordt, wordt er ook een plaat gedraaid. Het wordt altijd overal gemonteerd. En voor de tweede keer is haar gelukt. Shakira. Zij heeft namelijk het nummer van de WK-theme op haar naam. Samen met Burna Boy. Deze week zijn ze ook topstijgende lijst. Ze gaan 5 plekken voorwaarts naar nummer 21.
1: De 30.

0: overzicht.
1: Die Die was dat van Shakira samen met Burna Boy. Op nummer 21. Even een overzicht van de nummers 30 tot en met 21. Op 30 ronden met de zakken. Olivia Dean, langs genoteerde plaats. 32 weken met haar So Easy To Fall In Love. En Offenbach, hij zakt 4 plekken. En hij gaat naar 29 met zijn Miles Away. Halverwege van Suzanne Freek zakt 5 plekken naar 28. En de hoogste binnenkomer en de enige binnenkomer in de lijst op 27 is voor Ruben Hillen in 20 seconds. Satisfy van Calvin Harris en Jazzy gaat 1 plekje omhoog naar 26. En 4 plekken winst zijn er voor Taylor Swift met haar Elizabeth Taylor van 29 door naar 25. Vorige week 22, nu 24. Dat betekent 2 plekken verlies voor Bella Kay. En I love it, I love it, I love it. En Bring Your Love van Madonna en Sabrina Carpenter stijgt 1 plekje door naar 23. En vorige week 20, nu 22. Snelle en laat het licht aan. Juist weer gedraaid, de nummer 26 van vorige week is deze week 21. Dat betekent 5 plekken winst voor Shakira en Burna Boy en Die Die.

0: Ik moet zeggen dat ik het best wel grappig vind. Zo'n Ed Sheeran, die eigenlijk altijd een beetje toch wel een beetje ja, soft, maar wat rustige nummers maakt. En dan met die sound van Martin Garrix erbij. Ik vind het heerlijk. 19, net als vorige week, deze plaat. Repeat It heet die.
1: De 30. Overzicht.
0: Nee, helemaal niet. Ik moet het overzicht helemaal niet hebben. Joh. Doe het toch even normaal. Joh. Gek, deze.
1: De 30.
0: Ja.
1: Concertagenda.
0: Precies. Rondzingende microfoons, dat willen we horen. De concertagenda is even kijken wat er de komende dagen weer op de Nederlandse podia te beleven is. Allereerst vandaag, je kunt naar J, hij staat in het Gelderdoom in Arnhem. En FKA Twix staat in de Ziggo in Amsterdam. En Vrouwtje vinden we in de Goffert in Nijmegen. En Raccoon staat in Caprera Bloemendaal. En beiden hoop ik dat ze het droog houden vanavond, dat is namelijk beiden buiten. Dan morgen zondag 7 juni, Herrenova in het Goffertpark in Nijmegen. Mijn broer zou zeggen, een klein blond meisje met een veel te grote gitaar. Dinsdag 9 juni dan, Tom Misch in de Melkweg in Amsterdam. En de Dandy Warhols, je kent ze van Bohemian Like You. Ze staan in Paradiso in Amsterdam. En Alter Bridge, bevinden ze in de Oosterpoort in Groningen. Woensdag de 10e, dan wordt het heel druk in de hoofdstad. Want even kijken, Yonaka vinden we dan in de Melkweg. Iron Maiden in de Ziggo. Roxanne Hazes in het Concertgebouw. En Ben Howard staat dan in Paradiso. Allemaal dus in Amsterdam. Donderdag 11 juni dan, Kraftwerk in het Klokgebouw in Eindhoven. Chaotic, die gaat ook weer de poer op. Die gaan naar de Tivoli Vredenburg in Utrecht. En dan als laatste vrijdag de 12e vinden we Snow Patrol in het Stadspark in Groningen. Doja Cat staat dan in de Ziggo in Amsterdam. En Van Dikhout vinden we dan in de Kerschouwen in Heeswijk-Dinter. Daar luister je naar. Bij tot 7 uur is dit de nummer 18. Hier is Chris Cross Amsterdam. En natuurlijk ook Jan Smits en Frans Bauer.

slechts één van de drie Nederlandstalige plaatjes die je tegenkomt in de lijst. Deze van Kriskos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En deze week gaan ze ook nog eens een keer twee plekken achteruit. Gezakt van 16 naar 18 met Zij hoort bij mij. Die dus. Even kijken, wat wou ik tegen je zeggen? Oh ja, we hebben het nog niet over Olivia Rodrigo gehad. Haar nieuwe album komt er namelijk uit op 12 juni. Dat is vrijdag volgende week. Jawel. Dan komt een nieuw album uit en dat gaat heten You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En toch, we hebben het toch over Olivia Rodrigo. Kunnen we net zo goed ook even het plaatje draaien, vind je niet? Oh ja, trouwens, op 23, 24 en 27 maart staat ze weer in Nederland op podium in de Ziggo. Kun je er gaan bekijken. En deze week staat ze hier op 17.

Heerlijk deze dance track. Just Day, Jack Style en John gingen één plekje achteruit. Zakken naar 16 met Turn the Lights Off. En dit is de laatste voor het nieuws. En de man hebben we de afgelopen weken behoorlijk vaak voorbij zien komen hier in Nederland. Want hij had namelijk 10 concerten in de Arena in Amsterdam. En sloot af met een prachtige advertentie achter op de krant. Met dankje, ik hou van jou Amsterdam. You'll never forget the first. Thank you. We hebben het natuurlijk over Harry Styles op 15.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30. Meer voor
2: jou. Welkom in uur nummer 2 van de 30. Ik zeg een hele goede avond. Centraal
0: Plus. Dit is Erwin.

0: Net zo 14 als vorige week. Afrojaxia en David Guetta. Joris met The Wake Tonight. En blijven dus deze week plakken op nummertje 14. Ik zeg een hele goede avond en welkom bij uur nummer 2 van De 30. Ik ben bij je tot 7 uur. We tellen af richting nummer 1 van deze week. In dit uur natuurlijk ook de verjaardagen. En ik ga je de nieuwe plusdek voorstellen. Die doen we zo rond 7:15. Ga ik vertellen welke plaat we de komende week wat vaker gaan draaien dan elk ander. Maar misschien vind je het ook wel interessant om te weten wat hoe de top 3 van vorige week eruit zag. Nou, bijvoorbeeld op 3 vorige week.
1: 3.
0: Dat was deze. Deze. Jezus, man. Ja, nou, weet je, dat is goed, beetje. Ja. Hij stond scherp. Druk een verkeerd knopje in, dan gaat hij gewoon terug naar het begin. Maar goed, jij begrijpt, dit is Bruno Mars met I Just Might vorige week op nummer 3. Wie stond er dan vorige week op...

0: zijn Amerikaanse vriend. Somber heet hij. Vorige week op 2 met zijn home record. Wat stond er vorige week op
1: 1?
0: Deze. Ik zal niet helemaal laten horen, want je hebt hem volgens mij straks ook nog een keer. Ja, zeker.

Nou, misschien lekker rommelig. Dat ik aan het begin van dit uur zeg, jongens, niet te geloven. Dat heb je wel eens. Alle schuiven stonden verkeerd. Er kwam de muziek uit de verkeerde schuif. Nou ja, weet je, erbij het schelen. Je snapt wat de bedoeling was. Op 3 Bruno Mars, I Just Might. Op 2 Somber Homewrecker. En voor de 9e week op rij op nummer 1 Alex Warren en Fever Dream. Juist draaiden we voor je. De nummer 17 van vorige week is nu 13. Stella Lefty. Ze komt uit Illinois. Ze is 19. En ze komt uit Los Angeles. Ik denk dat dit een hele grote hitvraag gaat worden. Zou zomaar eens kunnen. En country is natuurlijk wel weer helemaal hip. Hè? Dus ik zweer het je, dit zou zomaar eens een hele grote hitvraag kunnen gaan worden. Over grote hits gesproken. Deze haalde net de top 10 niet. Vorige week 11, nu 12. Plekje gezakt dus. Hier is another. 8 weken lijst met Talk To You. En het doet het dan samen met 54 Ultra.

0: Op 11 deze week. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Zei ik 11?
1: De 30. Overzicht.
0: Ja, dat betekent dat we er weer 10 gehad hebben. Dat betekent dat ik ook even met je het overzicht moet gaan doornemen. De nummers 20 tot en met 11. Op 20, één plekje winst voor Ujol en Solto en Jamaican Bam Bam. Of Bam Bam. Martin Garrix en Ed Sheeran blijven net zo negatief staan als vorige week met Repeat It. En Chris Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer zakken 2 plekken naar 18 met Zij Hoort Bij Mij. Drop Dead van Olivia Rodrigo. Zij gaat 1 plekje voorwaarts door van 18 naar 17. En een plekje gezakt. Juste, Jack Style en John zakken naar 16 met Turn The Lights Off. Harry Styles zakt 2 plekken van 13 naar 15 met American Girls. En Afrojack, Sia en David Guetta staan net zo 14 als vorige week met Awake Tonight. Lekkere stijger voor Stella Lefty. Ze gaat 4 plekken omhoog van 17 naar 13 met Boston. En Another en 54 Ultra en Talk To You zakt 1 plekje naar 12. En vorige week 9, nu 11. Dat betekent 2 plekken verlies voor Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Dat betekent, beste mensen, dat we toe zijn aan de top 10. En daar vinden we Bebe Rexha.
1: Erwin Prins. De 30. Centraal Plus.

Wat een heerlijke plaat is dit toch. Wat een goede vondst. Die Bebe Rexha heeft het heel goed gedaan om deze plaat van Fetus opnieuw te remixen. Ik krijg er ook meteen zin van in een beetje dans. Dus als je meteen na 7 uur lekker blijft luisteren, hoor je Erik van Oosten met een non-stop mixtape. En daar zit allemaal van dit soort muziek in. Ik ga je straks ook vertellen welke platen er allemaal in zitten. Nou, niet allemaal, maar welke er in ieder geval voorbij gaan komen. Bebe Rexha dus deze week op nummertje 10. En volgens zeggen had ik de nummer 11 ingestart. Sorry, was niet de bedoeling. Dat moest nummer 10 zijn. Ik had gewoon een verkeerde jingle gepakt. Ja, heb ik vandaag wel vaker last van. Ik denk dat ik toe ben aan vakantie. Zou het? Vorige week 6, deze week 9. 3 plekken gezakt. Hier is Bauza en Magnetic.

Jongens, dit is toch echt serieus een jongensdroom. Ja. Moet je je voorstellen. Je zit op een school met een paar vrienden. Edward, Frederik en Philip, dat zijn vrienden. En ze dachten op een gegeven moment, joh, weet je, als we nou eens een keer gewoon voor de gek een beetje een leuk dingetje droppen op TikTok. Nou, we hebben geen platencontract, maar weet je, misschien is het leuk als we dat gewoon droppen. Binnen de kortste keren wordt het 15 miljoen keer bekeken. Moet je je voorstellen. Je hebt nog helemaal geen platencontract of niks. En dan staat er een platenmaatschappij op. Die zegt, nou, dit willen wij wel uitbrengen. Nou, dit is het resultaat. De Bauza, hoorde je. Drie plekken gezakt deze week van 6 naar 9 met Magnetic. Ze komen overigens uit Noorwegen. Er zijn niet zoveel bands uit Noorwegen die komen. Ik vind het altijd wel heel grappig als daar dan toch weer eens een keer een band vandaan komt. En je luistert naar de 30. Ik ben bij je tot 7 uur. En deze gaat lekker hoor. En wat een stem zeg. Dit is deze week 8. Shanna Spiro.

0: blijft plakken deze week op 7. Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe.
1: De 30. Verjaardagskalender.
0: Nou, ik zeg dat het zo rond 6:30. Dat is het precies, rond 6:30. De verjaardagen, even kijken, wie zijn de jarig vandaag op deze 6e juni? Nou, eens even kijken, allereerst Björn Borg. Nou, wie kent hem niet? Iedereen heeft volgens mij voor de best wel een keer een onderbroek aan. Pieter is zijn 70ste verjaardag, hij is natuurlijk oud toptennisser. Hij won 11 Grand Slam titels in de jaren 70 en 80. En zijn grootste rivaal, dat was, jawel, John McEnroe. En nog meer sporters die jarig zijn. Nelly Koeman, 40 jaar verjaardag. Zij wordt 62, of is 62 geworden. Ze is 15 keer Nederlands kampioen sprint en 6 keer Europees kampioen en 2 keer wereldkampioen. Jongens, niet te geloven. Nelly Koeman dus 62 geworden vanochtend. En ja, een man die eigenlijk vandaag zijn 62 had moeten vieren, waar het niet dat de beste man ons is ontvallen. En,

dit was echt zijn grootste hit in 1990. Infinity heet het nummer. Guru Josh. Hij zou dus inderdaad 62 geworden zijn. Waar het niet dat hij dus in 2015 de hand aan zichzelf heeft geslagen. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Ja. En even kijken, een man die we misschien wat minder goed kennen. Sorry. Maar de jeugd waarschijnlijk wel wat beter. Dat is onze keizer. Ja, staat in de wiki volgens mij als zijnde rapper. Ja, ik hoor er niet zo heel veel van hem. En waarschijnlijk als je in die doelgroep zit, hoor je waarschijnlijk heel veel van hem. Maar ik moet zeggen, keizer is vandaag 39 geworden. Ik zeg allemaal bij deze van harte gefeliciteerd. Nou, dus volgens mij kunnen we nog heel snel terug naar de lijst. Ja, dat lijkt me wel. 6.

en ook hij heeft zijn koffers al klaarstaan. Hij komt ook naar Nederland. 2, 4, 5 en 7 juli staat hij op het plekje waar tot voor kort Harry Styles stond, namelijk in de Johan Cruijff Arena. Hij komt hier namelijk toe voor zijn The Romantic Tour, deze Bruno Mars. En neem van mij aan, je hebt hem niet voor het laatst gehoord. Zometeen komen we hem gewoon nog een keertje tegen in deze lijst. Met deze plaats zakt hij 2 plekken, vorige week 3, nu 5. En je hoorde hem met I Just Might en staat ermee 21 weken totaal in de lijst. Ik weet niet of je al een beetje zenuwachtig bent, maar ik ga hem zometeen aan je bekendmaken. Jawel, de nieuwe plustrek naar Shakira. Come on.

Eén plekje winst deze week voor Zoe van Shakira. En daarmee staat ze 20 weken genoteerd. Ja, ik hoop dat je er klaar voor bent. Het bekendmaken van de nieuwe plustrack voor de komende week. Ik vind dat wel een spannend moment. Ik vind dat wel soort van leuk. Want ik weet dat die namelijk de hele volgende week veel gedraaid gaat worden. En dat ik de eerste ben die hem zomaar aankondigen op zender. Dat vind ik toch altijd wel een spannend momentje. Goed, als ik de naam Guy James Robin noem. Nou, dan gaat er waarschijnlijk bij jou thuis niet direct een lampje branden. Maar goed, als ik zeg Jonas Blue, dan zegt hij misschien iets meer. Hij scoorde in 2015 een knijter van een hit met de remix van Tracy Chapman.

0: die dus. En My Life, ken je die? Nou, misschien is die wat minder bekend, maar deze man is ook DJ en hij komt uit Brazilië. Eerste samenwerking tussen de twee, Jonas Blue en My Life. Komende week ga je hem heel vaak horen, iets vaker dan de rest.
1: Dit is deze week de Plus Track.
0: Dat is hem, de Plus Track. Jonas Blue en My Life, Edge of Desire.

0: Jazeker.
1: Kan het wat zachter?
0: Nou, ik ga mijn best doen voor je. Ik ben het niet helemaal zeker, maar ik ga het gewoon proberen, ja? Bij een zachte, rustige kan het in ieder geval. Even tot rust komen naar die heerlijke zomerse klanken van Jonas Blue en My Life en The Edge of Desire. Vorige week stond hij nog 4. Deze gaat hij stiekem weer 1 plekje omhoog. Wie weet doet hij weer een gooi naar de nummer 1 positie. Dat is Bruno Mars. Je hoort met Risk It All.

Eén plekje winst nog voor deze van Bruno Mars en Risk It All. Vorige week 4, nu 3. Dan vraag je af, is er dan boven in de lijst iets veranderd? Zouden we weer dezelfde nummer 1 hebben als de vorige 9 weken hiervoor? Of hebben we toch misschien stiekem een heel klein veranderingetje in de lijst? Ik ga het je bekennen, nee. Want het is net zo 2 als vorige week.

0: daar is dus weer betrekkelijk weinig gebeurd. De nummer 2 is net zo 2 als vorige week. Somber en Homewrecker.
1: De 30. Overzicht.
0: Nou, dan gaan we toch maar even de top 10 met je doornemen. En dan blijft er één nummer over. Ja, het is natuurlijk absoluut geen geheim. Dat is gewoon Alex Warren. Dat wist je natuurlijk al lang. Maar goed, ja, ik ga je toch proberen even mee te nemen door de top 10. Op 10 Bibi Rexha blijven plakken deze week met New Religion. En McNaddick van Bauza zakt 3 plekken van 6 naar 9. 4 plekken winst zijn er voor Shiana Spyro en Material Lover deze week op 8. En op 7 blijft plakken Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Teddy Swims doet het goed. Hij gaat 2 plekken voorwaarts van 8 naar 6 met Mr. Know-It-All. En I Just Might van Bruno Mars zakt 2 plekken deze week van 3 naar 5. Vorige week 5, nu 4. Plekje winst dus voor Shakira en Zoo. Op 3, vorige week 4, Bruno Mars en Risk It All. En zojuist weer gedraaid, de nummer 2 van deze week is ook de nummer 2 van vorige week. We hebben het over Somber en Homewrecker. Ja, dan zijn we er eigenlijk wel, hè, volgens mij. Ja! Gewoon voor de 10e week op nummer 1. Natuurlijk die Pat en Alex Warren. Hier is die met zijn Fever Dream.
1: Dit is deze week de nummer 1.

Ja, 10 weken lang op pole position. Alex Warren en Fever Dream. Ja, je mag het bijna niet zeggen, maar ik hoop echt dat er volgende week echt iets risicoloos gaat veranderen in die lijst. Want ik sta al 10 weken lang dus altijd er maar één te presenteren. Dat is echt niet te geloven. Dit was de lijst van jacht nummer 3, week nummer 23. Samenstelling Elmar Bus, presentatie Erwin Prins. Zometeen hier op zender. Vanaf 7 uur. Erik van Oosten met de non-stop mixtape. Ik heb even in zijn lijst gekeken wat hij vandaag gaat draaien. Leuk. Usher, Justin Timberlake, Sophie Ellis Baxter, Rihanna, Robin S. en The Wistars. En heb ik maar een paar namen genoemd. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Ik heb een klein beetje tijd over. En omdat ik vind dat er een tekort is aan Nederlandstalige plaat in de lijst, draai ik een tipje voor je. En die is van, ja natuurlijk, De Bankzitters. Hey, ik wens je een fijne week. Tot volgende week ben ik er weer tussen 5 en 7. Dag.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Rijlschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 200% Leids is uitverkocht, maar toch kun je erbij zijn. Kijk vanavond vanaf 8 uur naar Streekomroep Centraal Plus en mis niks. Met optredens van onder andere Mart Hoogkamer, Wesley Klein, Barry Badpak, De Slechte Band en De Kiloknallers. 200% Leids vanuit de Stadsgehoorzaal Leiden. Vanavond van 8 tot 2 uur live op tv en online bij Centraal Plus. Kijk via Ziggo 40, KPN en Access for All 1412, Odido 820 en centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredoom in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredoom geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertsik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertsik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait jamais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu